0: goed. Nu zit het erbij. Feeling good. Erbij. Ik heb een bom.
1: Aqui, você curte.
2: Ritmos.